0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. De advocaten van de Bosnisch-Servische oud-generaal Vladis hebben opnieuw om zijn vrijlating gevraagd vanwege zijn slechte gezondheid. En de Iraanse voetbalbond heeft de FIFA scherp bekritiseerd en wil voorwaarden stellen voor deelname aan het WK. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: थोड़ा मस्ती, थोड़ा खुशी, थोड़ा हलचल उजाला रेडियो।
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस। Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. De advocaten van de Bosnisch-Servische oud-generaal Vladis hebben opnieuw om zijn vrijlating gevraagd vanwege zijn slechte gezondheid. En de Iraanse voetbalbond heeft de FIFA scherp bekritiseerd en wil voorwaarden stellen voor deelname aan het WK. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw.
4: Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen, medio juni, in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil. Onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. De vakbond is in ieder geval duidelijk. Als het kabinet de huidige plannen niet bijstuurt, sluit FNV verdere acties niet uit. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En Brussel zoekt naar een proportionele en krachtige reactie op de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Europese auto's. Volgens de voorzitter van de EU-handelscommissie tonen de VS zich daarmee een onbetrouwbare handelspartner. Hij stelt dat de EU zich aan afspraken houdt, terwijl de VS die juist vaker schenden. Volgens hem een duidelijk voorbeeld dat bondgenoten zo niet met elkaar omgaan. Dan nog het weer. Vanavond blijven de temperaturen nog lang rond de 20 graden hangen. Het blijft op de meeste plaatsen ook droog. In het zuidwesten kan een enkele bui vallen. Komende nacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aaphamse Baatkarsak. Orham. Aaphamse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. You are.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hey, suno walo. Main hoon Amit Jairam. Aur yeh hai aapka Ujala Radio. Wohi Hindi Hit Radio Station. Jahan pyaar, khushi aur masti milta hai.

0: धीर लेकर क्या करोगे क्या करोगे।
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस। Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen protesten gehouden. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen medio juni in het openbaar vervoer. En Brussel zoekt naar een proportionele en krachtige reactie op de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Europese auto's. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: This is Agella Radio, don't you, me?
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen protesten gehouden. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen medio juni in het openbaar vervoer. En Brussel zoekt naar een proportionele en krachtige reactie op de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Europese auto's. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen protesten gehouden. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen medio juni in het openbaar vervoer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.